0: Brakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens hun huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water in gingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water in gingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Stuur je appje naar

op het hout. De stad klinkt ver, twee straten verder. Hier wordt het langzaam weer vertrouwd. Een overlacht blijft nog maar even.

0: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radio nieuws op RTV Parkstad. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens, omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. De sluiting van de straat van Hormuz maakte de voedselcrisis in Jemen nog erger. Volgens hulporganisatie Save the Children zijn voedsel en brandstof duurder geworden en melden er steeds meer mensen zich die ondervoed zijn. Ook de hulpoperaties worden bemoeilijkt door hogere transportkosten en vertragingen. De organisatie roept dan ook op tot een staakt het vuren tussen de VS en Iran en vrije doorgang voor hulpgoederen. Wetenschappers waarschuwen voor een alsmaar groeiend probleem met AI-beelden op natuurfora. Volgens onderzoekers leiden nep of bewerkte foto's steeds vaker tot onjuiste meldingen van zeldzame diersoorten. Dat kan het wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van dieren ook verstoren. Daarom wordt natuurfotografen opgeroepen om AI zo weinig mogelijk te gebruiken bij het bewerken van foto's om fouten te vermijden. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Sinds zaterdag is de brug gesloten voor vrachtwagens, omdat de staalconstructie verzwakt is. Rijkswaterstaat verwacht binnen 2 weken te kunnen handhaven op dat vrachtverkeerverbod op de Merwedebrug door weginspecteurs met een BOA-status. Op dit moment rijden vrachtwagens nog gewoon door. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt. Yeah.

0: Boterhammetje, Kruimeltje, wist je het al?
1: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

beter goed gejat dan slecht verzonnen, moet Overmacht ook gedacht hebben. Met Miles Away en daarvoor hoorde je Robbie Williams en Come Undone. Even terug naar de jaren 90. Oh, dit was echt het begin van de Backstreet Boys. Ik ga er naartoe in oktober.

Calvin Harris en Ellie Goulding en Outside. En zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het halfwachtnieuws en daarna 20 minuten hits op een rij. Waarin je onder andere Ja Rule en Ashanti, De Bauza en ook Van Velzen voorbij hoort komen. Maar eerst even deze, Michael Jackson en Bad. Heb je de film al gezien? Ik ben nog steeds blijven steken op 2 keer. Maar ik denk dat ik hem nog wel een keer thuis ga kijken. Wat een goede film is dat, zeg. Ik heb hem echt, ja, met heel veel plezier 2 keer gekeken. En de muziek, ja, of je de film nou hebt gezien, die blijft gewoon.

0: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
5: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend

0: staat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: RTV Parkstad.
4: We staan met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De VS voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. De Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Rijkswaterstaat gaat speciale kentekencamera's plaatsen bij de Merwedebrug in de A27, waarmee overtreders automatisch geregistreerd worden en een boete van €500 toegestuurd krijgen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestenwind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: me out. Christina Aguilera en Genie in a Bottle maakten een einde aan 20 minuten hits op een rij. Je hoort ook nog Gregory Porter, die laatst in, ons eigen land was voor een paar optredens. Liquid Spirit, ook Van Velzen, De Bauza en Jerul Nashanti hoorde je. En dit is Dave featuring Thames en Rain Dance.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me.

0: 5'9", brown eyes.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
8: Kom binnen.
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Eckeraden, zei je?
0: ROCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig. De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108e Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. De Verenigde Staten voert een invoerheffing van 50% in op Canadese producten ter waarde van bijna 17 miljard euro. Het gaat onder meer om wijn, zuivel, cement, meubels en ijshockeyartikelen. President Trump beschuldigt Canada van discriminatie van Amerikaanse auto's, alcohol en zuivel. De heffingen gaan over 30 dagen in en gelden ook voor producten binnen het huidige handelsverdrag tussen de VS, Canada en Mexico. Premier Carney noemt het een schending van de afspraken, maar staat open voor overleg. Veel Nederlandse ondernemers merken nog weinig van de oorlog in het Midden-Oosten en de internationale spanningen. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel onder ruim 500 ondernemers. Vooral groothandels en logistieke bedrijven hebben wel last van hogere brandstofprijzen, inkoopkosten en transportkosten. Een derde van de ondernemers maakt zich zorgen over toekomstige inkomsten. Bedrijven geven op dit moment minder snel geld uit en houden het achter de hand. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste...

0: stap. Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

daarvoor openen wij de show met huisfeestje van bankzitter en Roxy Dekker. Goedemorgen allemaal, welkom bij RTP Parkstad. Dit is Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang muziek op de radio om jouw dag een beetje op te starten, mocht dat nodig zijn. Even een shout-out naar Kim, als dankjewel dat ze het uur hiervoor altijd doet, want dan hoef ik het niet te doen. Wat gaan we doen in dit uur? Sowieso in het volgende uur hebben we de dubbele dinsdagtrek. Als jij een artiest, een groep, een producer, een titel of een onderwerp / genre hebt waar je graag wat van wilt horen, laat het mij even weten via de WhatsApp van RTV Parkstad. En die vind je online op rtvparkstad.nl. Gewoon het WhatsApp-knopje aanklikken en dan kun je zo een berichtje sturen, mits je WhatsApp op je telefoon hebt natuurlijk, op je apparaat waarmee je dat doet. Dit uur heb ik J-Lo voor je klaarstaan. Tommy Cash, Terrence Trent D'Arby, Trigger Finger. We doen ook nog 20 minuten hits op één rij. En helemaal nieuw, nou ja, redelijk nieuw in de playlist, Robert van Hemert en Donnie. Dit is Moet Dat Nou.

0: ooit als geintje begonnen in een opnamestudio bij 3FM bij Giel Beelen. Maar het werd de grootste hit die Triggervinger ooit had. I Follow Rivers uit 2012, dat liedje met die koffiekopjes.
1: Zo. De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Zo annoying als je net naast een knopje drukt en daardoor een jingle niet meteen mooi netjes opstart. Sorry daarvoor. Wat gaan we doen in de 20 minuten hits op in rij? Non-stop en breugelvrij. Bailando. Niet gasolina, maar de Bailando. Gewoon Bailando. Het liedje heet echt zo. Fake Jamaican Bam Bam. Big Girl, You Are Beautiful. En In My Blood. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort. Naar de hoofdpunten van het nieuws.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Jacht- en trompettenkorps Edelweiss uit Heerlen heeft op het Wereldmuziekconcours een gouden medaille behaald. De 55 muzikanten kregen 84,7 punten voor de mars Black Beauty in de hoogste wedstrijdklasse. Het optreden vormde ook het afscheid van instructeur en componist Marcel Valize, die na 36 jaar stopt bij het korps. Valize kon de prijsuitreiking niet bijwonen omdat hij in Maastricht moest optreden als slagwerker bij André Rieu. Voor Edelweiss betekende het WMC daarmee een gouden afsluiting van een tijdperk. De politie is op zoek naar de 14-jarige Jondri uit Heerlen. De jongen wordt al 11 dagen vermist. Sinds 8 juli ontbreekt ieder spoor van hem. Volgens de politie is zijn foto nu openbaar gedeeld, omdat de jongen al langere tijd van huis is en omdat zijn familie zich zorgen maakt. Jondri werd voor het laatst gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Opvallend is dat Jondri na zijn vermissing mogelijk is gezien in een TikTok-video die is gemaakt tijdens het Kwakkoe-festival in Amsterdam. Of de jongen zich nog in de hoofdstad bevindt, is niet bekend. De politie vraagt mensen die Jondri na 8 juli nog hebben gezien of die weten waar hij nu is, om zich te melden. Zijn foto is te zien op rtvparkstad.nl. Bij een woning aan de Chevremontstraat in Kerkrade heeft gistermiddag een grote brand gewoed. De eerste melding kwam kort na 2 uur binnen, waarna de brand weer opschaalde en meerdere eenheden inzette. Rond 3:20 meldde de veiligheidsregio dat het vuur onder controle was. De brandweer bleef daarna nog enige tijd nablussen. Voor een bewoonster van de woning is een ambulance opgeroepen omdat ze vermoedelijk rook had ingeademd. Over de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is nog niets bekendgemaakt. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag een afwisseling van wolken en zon. Plaatselijk kan een bui vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag wordt het maximaal 23 graden bij een matige noordwestenwind. Vannacht koelt het flink af tot ongeveer 10 graden. Dinsdag wordt het zonniger en warmer, met temperaturen rond 25 graden. Woensdag valt tijdelijk wat regen. Daarna blijft het grotendeels droog en loopt de temperatuur richting het weekend op tot ongeveer 28 graden.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Mendes. 2018 alweer, is het In My Blood. Was het laatste liedje in de 20 minuten hits op een rij non-stop. En
1: Rini van Breugel.
0: Vrij, maar moet ik eigenlijk wel het hele jingletje draaien natuurlijk.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Daarvoor hoorde je Big Girl, You Are Beautiful van Mika. In de middel zat Jamaican Bam Bam van Hugel en Solto. Fake hoorde je nog van Alexander O'Neill. En de eerste in de 20 minuten hits op in rij non-stop en
1: Rini van Breugelvrij
0: was Bailando in de Engelse versie van Enrique Iglesias en Shanna Paul. Even kijken, wat heb ik nog voor je klaarstaan voordat we zometeen naar het nieuws van 9 uur gaan. Deze van Faith No More, I'm Easy. De cover van het liedje van de Commodores was een grote hit voor ze. En in de 90's kon je niet om deze versie heen.
3: Turn the light.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Hé hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
8: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook, Halal Centrum Maasmechelen.
9: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor.
6: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
6: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
12: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
13: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Een stichting eist minstens 15,7 miljoen euro schadevergoeding van toezichthouder ACM vanwege het faillissement van energieleverancier Flex Energie. De stichting benadeelde in actie vertegenwoordigt voormalige klanten die onder meer betaalde voorschotten kwijtraakten. Volgens de stichting had de ACM het bedrijf niet tot de energiemarkt mogen toelaten en ondanks signalen eerder moeten ingrijpen. De toezichthouder bestrijdt die beschuldigingen. Flex Energie voldeed volgens de ACM destijds aan de geldende vergunningseisen. De Verenigde Staten hebben voor de 10e nacht op rij militaire doelen in Iran aangevallen. Het zou onder meer om commandocentra, lanceerinstallaties en luchtverdediging zijn gegaan. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse militaire doelen in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Ook werd in de straat van Hormuz een olietanker geraakt door een nog onbekend projectiel. De bemanning kon het schip verlaten en is volgens de Britse Maritieme Veiligheidsdienst veilig.
11: De eerste wandelaars zijn vanochtend om 4 uur begonnen aan de 108ste Nijmeegse Vierdaagse. De openingsetappe Blauwe Dinsdag voert door de Betuwe en het blauw versierde centrum van Elst. Van de 47.000 ingeschreven deelnemers hebben ruim 1200 zich niet gemeld. De populairste afstand is de 40 kilometer. Het wandelweer lijkt gunstig, met zon, wolken en temperaturen tussen 21 en 24 graden. Het Rode Kruis adviseert toch voldoende te drinken, regelmatig te eten en zich goed tegen de zon te beschermen. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten. Met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
14: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
15: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
17: Kom binnen!
18: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
17: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
18: Rockmart in Kerkrade, zei je?
17: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
19: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
20: Komt het oog wel ook wat.
19: Audiofrenzy.nl.
21: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
22: Ik snap hier niks van.
21: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Hugo.
1: Hele goede ochtend, uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Wij openen dit tweede uur met Wishful Thinking van China Crisis. Verderop in de show heb ik nog voor je klaarstaan James Morrison. We hebben 2 liedjes klaarstaan, een beetje religieus bezig vandaag wat betreft een dubbele dinsdagtrek. Alex Warren, Jelly Roll heb ik nog. 20 minuten hits op één rij gaan we ook nog doen. En deze

gehaald, hè, James Morrison. Hey, het is dinsdag, altijd tijd voor de dubbele dinsdagtrek. En ja, we kwamen een aantal leuke voorbij, maar ik wil die van Hans wil ik niet passeren. Hans zegt, ja, doe eens een keer wat leuke religieuze dingen. Punt. Er staat verder niks achter. Dan had ik natuurlijk Mary Mary kunnen pakken met Shackles, maar daar weet ik niet een titel bij. Maar het was wel een onderwerp. En heb ik even verder gezocht. En toen dacht ik aan bidden, oftewel pray. En er zijn daadwerkelijk twee liedjes die zo heten. MC Hammer heeft er één gemaakt. En DJ Bobo heeft er ook één gemaakt. Je hoort ze nu allebei achter elkaar in de dubbele dinsdagtrek. Pray!

0: Dit is Parkstad.
1: RTV Parkstad.

0: 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Onderweg bij RTV Parkstad. De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij. Eerst even afkondigen. Alex Warren, Jelly Roll hoorde je zojuist met Bloodline. Pray zat ervoor van DJ Bobo. Nog een keer Pray van MC Hammer in het kader van de dubbele dinsdag-track. Als jij dat ook een keer wil, stuur gewoon even een berichtje naar rtvparkstad.nl. Of in ieder geval ga naar de site van rtvparkstad.nl. En van daaruit kun je een appje sturen en dan komt dat mooi ben hier in de studio. Wat gaan we doen dadelijk in de 20 minuten hits op in rij en ons op in breugelvrij? Marvin Gaye, It's Raining Again, American Girls, The Game of Love en Het Midden. Dat zijn de tracks die je zo meteen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De gemeente Heerlen voert al 5 jaar anticonceptiemiddel aan stadsduiven in het centrum. Volgens de gemeente en de begeleidende organisatie daalt de populatie daardoor jaarlijks met ongeveer 15%, meldt de Limburger. Op de Bongert zou inmiddels minder dan de helft van het oorspronkelijke aantal duiven leven. Het doel is niet om de dieren te laten verdwijnen, maar om overlast te beperken. Een onderzoeker van de Universiteit Utrecht plaatst wel kanttekeningen. Volgens haar is nog weinig bekend over de lange termijn effecten op het gedrag en welzijn van duiven. Ze vindt dat ook oorzaken zoals zwerfafval en het voeren van vogels moeten worden aangepakt. Inwoners van Simpelveld kunnen woensdagavond meepraten over de toekomst van de gemeente. De ontwerp- en omgevingsvisie Samen maken we morgen beschrijft hoe Simpelveld zich tot 2050 wil ontwikkelen op het gebied van onder meer wonen, verkeer, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. De inloopavond is van 7 tot 9 uur in het gemeentehuis aan de markt. Aanmelden is niet nodig. De ontwerpvisie ligt nog tot en met 21 augustus ter inzage. Belanghebbenden kunnen schriftelijk, digitaal of mondeling reageren. De gemeente Voerendaal heeft 34 wegen in het buitengebied afgesloten voor doorgaand verkeer. De maatregel geldt sinds 1 juli en moet sluipverkeer, afvaldumpingen en schade aan bermen en natuur tegengaan. Bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en recreanten zoals fietsers blijven wel welkom. Wie het verbod negeert, riskeert een boete van minimaal €130. Voor afvaldumping kan de boete oplopen vanaf €360. Op een aantal wegen ontbreken de nieuwe verkeersborden nog. De gemeente zegt die alsnog te plaatsen en vraagt weggebruikers de aangegeven omleidingen te volgen. Natuurbranden op de Brunssumer Heide moeten binnenkort sneller worden ontdekt met het camerasysteem Firewatch. Limburg en Noord-Rijn-Westfalen koppelen daarvoor hun detectiesystemen aan elkaar. De 360 graden camera's houden natuurgebieden continu in de gaten en analyseren beelden op mogelijke rookontwikkeling. Een medewerker in de Duitse meldkamer in Wesel controleert verdachte meldingen en waarschuwt zo nodig direct de brandweer. Ook de Mijnweg en de Maasduinen vallen onder het gezamenlijke netwerk. De Limburgse camera's worden momenteel geïnstalleerd. De samenwerking loopt tot eind 2029. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Parkstad droog en zonnig met enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind loopt de temperatuur op tot ongeveer 25 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag blijft het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer met zaterdag mogelijk 28 graden.
2: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.

0: de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: De laatste in die 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij, was van Pommelien, Thijs en Mo. En die hitte het midden. The Game of Love hoorde je ook nog van Santana en Michelle Branch. In the middle, American Girls van Harry Styles. It's Raining Again van Supertramp hoorde je ook nog voorbij komen. En de allereerste in de 20 minuten hits op een rij, non-stop en breugelvrij, was Marvin Gaye van Charlie Puth en Meghan Trainor. Zometeen de show van Arno op de radio. Veel plezier daarbij. Ik laat je achter met Bruce Springsteen en My Hometown. Tot morgen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
6: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Netbeheerder Stedin plaatst gasgeneratoren bij de Utrechtse wijk Strijkviertel om stroomuitval tijdens piekuren te voorkomen. De apparaten wekken plaatselijk elektriciteit op door aardgas te verbranden en worden naar verwachting slechts enkele dagen per jaar gebruikt, vooral tijdens koude winterdagen. Het Utrechtse stroomnet zit zo vol dat nieuwe of zwaardere aansluitingen sinds 1 juli op een wachtlijst komen. De installaties blijven mogelijk 10 tot 15 jaar staan. Andrew en Tristan Tate verzetten zich tegen hun uitlevering vanuit de VS aan het Verenigd Koninkrijk. Tijdens een zitting in Miami noemde hun advocaat het Britse verzoek politiek gemotiveerd. De broers werden zaterdag in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Beide broers ontkennen alle beschuldigingen. Nederlandse bedrijven hebben in mei opnieuw minder geïnvesteerd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen de bedrijfsinvesteringen 3,8% lager dan een jaar eerder. Vooral aan gebouwen, infrastructuur en machines werd minder uitgegeven. In vliegtuigen werd juist meer geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor het aantal werkdagen. Mei telde dit jaar 2 werkdagen minder dan in 2025. Het CBS ziet voor juni enige verbetering, doordat consumenten en producenten iets minder negatief waren over de economie. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgs land?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
11: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
12: En papa durft niet in.
11: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
13: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
14: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
15: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
16: Dit is het begin van een nieuw uur.

En het is dinsdagmorgen 21 juli. Dat betekent dat we tot 12 uur bij je zijn. En we zorgen dan dat die ochtenddip, die dinsdagmorgen ochtenddip, helemaal weggaat. Nu de Culture Club uit de jaren 80.

Culture Club en Come a Chameleon. Hey, ik heb zo nog wat leuks voor je klaarstaan. Maar eerst even deze van Rob de Nijs en hij heeft het over zomer.

En toch heeft hij hele mooie platen gemaakt. Ik heb het over niet meer minder dan Rob de Nijs. En het werd zomer. En het is zomer. Alleen de zomerse temperaturen zijn heel eventjes niet hier. Schijnbaar in het buitenland is het wel wat warmer. Heb ik begrepen van mensen uit Spanje en zo. Ja, dat kan zomaar. Nu Roxette en The Look.

Lost Frequency uit België samen met Tom O'Dell en Black Friday. En dat gaat binnenkort ook weer komen, dus een bereid je daar maar voor. Nou, binnenkort in november pas als het goed is, hè? Ja.

0: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De gemeente Heerlen voert al 5 jaar anticonceptiemiddel aan stadsduiven in het centrum. Volgens de gemeente en de begeleidende organisatie daalt de populatie daardoor jaarlijks met ongeveer 15%, meldt de Limburger. Op de Bongerts zou inmiddels minder dan de helft van het oorspronkelijke aantal duiven leven. Het doel is niet om de dieren te laten verdwijnen, maar om overlast te beperken. Een onderzoeker van de Universiteit Utrecht plaatst wel kanttekeningen. Volgens haar is nog weinig bekend over de lange termijn effecten op het gedrag en welzijn van duiven. Ze vindt dat ook oorzaken zoals zwerfafval en het voeren van vogels moeten worden aangepakt. Inwoners van Simpelveld kunnen woensdagavond meepraten over de toekomst van de gemeente. De ontwerp- en omgevingsvisie Samen maken we morgen beschrijft hoe Simpelveld zich tot 2050 wil ontwikkelen op het gebied van onder meer wonen, verkeer, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. De inloopavond is van 7 tot 9 uur in het gemeentehuis aan de markt. Aanmelden is niet nodig. De ontwerpvisie ligt nog tot en met 21 augustus ter inzage. Belanghebbenden kunnen schriftelijk, digitaal of mondeling reageren. De gemeente Voerendaal heeft 34 wegen in het buitengebied afgesloten voor doorgaand verkeer. De maatregel geldt sinds 1 juli en moet sluipverkeer, afvaldumpingen en schade aan bermen en natuur tegengaan. Bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en recreanten zoals fietsers blijven wel welkom. Wie het verbod negeert, riskeert een boete van minimaal €130. Voor afvaldumping kan de boete oplopen vanaf €360. Op een aantal wegen ontbreken de nieuwe verkeersborden nog. De gemeente zegt die alsnog te plaatsen en vraagt weggebruikers de aangegeven omleidingen te volgen. Natuurbranden op de Brunsumer Heide moeten binnenkort sneller worden ontdekt met het camerasysteem Firewatch. Limburg en Noord-Rijn-Westfalen koppelen daarvoor hun detectiesystemen aan elkaar. De 360 graden camera's houden natuurgebieden continu in de gaten en analyseren beelden op mogelijke rookontwikkeling. Een medewerker in de Duitse meldkamer in Wesel controleert verdachte meldingen en waarschuwt zo nodig direct de brandweer. Ook de Mijnweg en de Maasduinen vallen onder het gezamenlijke netwerk. De Limburgse camera's worden momenteel geïnstalleerd. De samenwerking loopt tot eind 2029. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Parkstad droog en zonnig met enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind loopt de temperatuur op tot ongeveer 25 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag blijft het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer met zaterdag mogelijk 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

dames van de Sugar Babes en Push the Button. Bij jou nummer 1. En dus natuurlijk 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Als het goed is, RTV Parkstad. Hey, ga eventjes naar de RTV Parkstad site.nl. Dat is dan rtvparkstad.nl. Daar vind je jouw nieuws. Dus al je berichten uit Parkstad, die vind je daar. En de WhatsApp-button. Laat maar even weten wat je zometeen wil horen.

0: Yeah.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
4: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Kijk op tritonmarketing.nl. Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl. Met dubbele R en dubbele Z. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
9: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op RTV Parkstad. Kennis van kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker gevraagd bij banen buiten de technologiesector. Volgens vacaturesite Indeed is het aantal AI-gerelateerde functietitels sinds 2022 verviervoudigd. Werkgevers zoeken onder meer marketeers die AI inzetten voor campagnes, medewerkers die websites beter vindbaar maken en trainers die collega's met AI-tools leren werken. Inmiddels komt 58% van de Nederlandse AI-functietitels uit andere sectoren dan technologie. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven hebben een ambulance gebouwd die volledig op zonne-energie rijdt. De wagen heet Stella Juva en is bedoeld voor afgelegen gebieden waar wegen slecht zijn en brandstof of elektriciteit nauwelijks beschikbaar is. De zonnepanelen leveren energie voor het rijden en de medische apparatuur aan boord. In augustus wordt de ambulance getest in Kenia. Daarna moet blijken hoe breed het voertuig inzetbaar is. De Stichting Veilige Bakfiets vreest dat belangrijk bewijsmateriaal rond bakfietsbouwer Babu verloren gaat bij de geplande overname van moederbedrijf Excel. De stichting heeft Babu gevraagd alle relevante gegevens te bewaren en voorlopig geen bezittingen uit het bedrijf te halen. Duizenden eigenaren bereiden een collectieve schadeclaim voor vanwege onveilige bakfietsen. De NVWA legde Babu in 2024 een verkoopverbod op en liet verschillende modellen terugroepen. Het Internationaal Monetair Fonds maakt $690 miljoen, omgerekend ongeveer €604 miljoen, vrij voor Oekraïne. Het geld is onderdeel van een 4-jaar kredietprogramma van ruim $8 miljard en moet helpen de economie tijdens de oorlog stabiel te houden. Oekraïne ontving daaruit inmiddels in totaal $2,2 miljard. Volgens het IMF voldoet het land grotendeels aan de economische voorwaarden, al lopen sommige hervormingen vertragingen op. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en het blijft droog bij 18 graden op de Wadden tot 25 in het zuidoosten met een matige noordwestelijke wind. Vanavond meer bewolking en morgen lichte regenbuien bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Ah, dan ken ik die nog het zeker. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak waren. Schadenetkoenen regelt alles.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
13: Yeah.

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Lekkere tweede uur begonnen met heel wat leuke hits. En er staan nog heel veel nieuwe plaatjes te... Die staan eraan, die staan te duwen aan de deur. Dus weet je dat alvast. Tot 12 uur ben ik bij je. Krijgen op je apparaat. Nu met Janet Jackson.

0: Het jongste zusje van Michael Jackson, oftewel Janet Jackson en All For You. Lekker blijft hij nog altijd. Hey, even kijken of we een lijntje kunnen leggen naar Frankrijk. Even kijken of hij er is. Huub Meeser, ben je aanwezig?
1: Ja, Arno, ik ben er en ik hoor jou natuurlijk zoals altijd luid en duidelijk.
0: Dat is goed. Hey, hoe was gisteren nog?
1: Ja, gisteren was natuurlijk de rustdag en dan denk je natuurlijk, we liggen hier op de rug naar het zonnetje kijken, bier drinken en zo. Maar dat hebben we toch niet gedaan. We zijn dan een beetje in de edit, sociale media dingetjes aan het editen en weg aan het schrijven. En we zijn onze plekjes waar we gaan draaien op Alpe d'Huez voorbereiden. En de route waar we de regieauto gaan zetten, je kent het wel allemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat proberen we dan op die rustdag te doen. Maar eerlijk is eerlijk, rond de klok van 7 uur toch een flesje rosé opengetrokken.
0: Ja, als het maar heeft gesmaakt, dat is het belangrijkste dan, hè?
1: Was fantastisch.
0: Oké.
1: Okay. Nee, dat is prima.
0: Hey, wat gaat er vandaag gebeuren?
1: Ja, we hebben vandaag een tijdrit. En die tijdrit die gaat plaatsvinden aan het meer van Genève. En daar ben ik nu naartoe onderweg. Onze regieauto staat vlakbij Chamonix. We moeten 122 kilometer stokken op de motor. En dan komen we uit bij Évian-les-Bains. Aan dat mooie meer van Genève. En voor de mensen die er al eens geweest zijn, het is een prachtig gebied waarbij je eigenlijk vanuit Frankrijk zo Zwitserland in kijkt.
0: Oké. En wat denk je dat er gaat gebeuren vandaag?
1: Ja, als we naar de etappe gaan kijken, dan is het eigenlijk een heel technisch parcours. Slechts 26,1 kilometer lang. En het eerste gedeelte is zitten wat klimmetjes in en een klommetje van de tweede categorie. Maar de afdaling daar tegenover is super technisch. De mensen die vanmiddag voor de tv gaan zitten, zullen ook gaan zien dat het is draaien, keren, heel veel kleine huisjes, smalle weggetjes, draait dan zo naar Toudon-les-Bains. En dat ligt dan ook weer aan dat prachtige meer van Genève. Dus voor de natuurlovers zeker ook een etappe om naartoe te gaan kijken.
0: Oké, okay. En qua gele trui, wat gaat er gebeuren, denk je?
1: De gele trui, ja, zoals ik het gewoon zie, blijft hij stevig om de schouders van Tadej Pogacar. Eén ding even vooropstellen. Iedereen weet dat Tadej Pogacar ook een goede tijdrijder is. Als ik de media vanochtend zo'n beetje volg en ik kijk naar onze Engelse collega's, ik kijk naar de Franse collega's, die zeggen nou ja, het zou wel eens zo kunnen zijn dat hij die tijdrit niet gaat winnen, puur om een stukje safety in te bouwen. En ja, hij heeft natuurlijk gezien dat het gevaar in een klein hoekje zit. Vingegaard gevallen, Stroepland, sleutelbeen gebroken, uit de koers. Ja, en dat wil hij natuurlijk niet.
0: Nee, logisch niet, nee. We hebben morgen weer contact als het goed is.
1: Jazeker, we gaan morgen rond dezelfde tijd voor even babbelen. En ik stap op mijn motorje, doe het helpje maar vast. En rij heerlijk naar het meer van Genève.
0: Komt goed, Huub, tot morgen.
1: Tot morgen.

Ben samen met Ilse de Lange. Toen gingen er goed tussen in twee. The Common Limits en Calm After the Storm. En daar waren we niet meer minder dan het tourjournaal, als we dat zo mogen zeggen, van Huub Meesen. Hij reed mee in de tour en doet elke dag eventjes een verslagje van wat er gaat gebeuren, wat er is gebeurd in Frankrijk. Dus je blijft lekker op de hoogte van de Tour de France. Hey, tegenvaller van 83.000 euro bij restauratie van Poorttoren Kasteel Schaarsberg. Ga eventjes voor het hele verhaal naar rtvparkstad.nl. Theo Sneekers die had het verhaal geschreven, dus kan je daar nog meer lezen. Nu Jan Mobiel.

giganten op één plaats. James Ingram samen met Michael McDonald. Uit de jaren 80. Jammer, be there bij jouw nummer 1. Jouw nieuws, jouw hits. RTW Paristad.

Je kent ze waarschijnlijk ook nog wel van Wanna Sex You Up. Of ja, die ja. Eventjes wat over Robbie Williams. Hij ontkent dat hij cocaïne op zijn hoofd smeerde. Het was een pepermuntje, zegt hij. Ja, daar gaat een beetje een filmpje rond dat je Robbie Williams met de microfoon, en daar valt dan een wit stukje op. Maar het valt gewoon uit zijn mond, niet uit zijn neus. Dus het is gewoon een pepermuntje. Ja, jammer dan voor alle haters. Nu Madonna.

0: Nou, een goede tekst toch wel. Madonna had dat wel, hoor. Papa, don't breeze, daar gaat het dan over. Geef me gewoon een goed advies en ga niet tegen mij preken. Dat heb ik geen zin in, daar heb ik niks aan. Daar gaat het dan een beetje over. Madonna!
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde?
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Bij Taxi Centrale Beers.

0: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De gemeente Heerlen voert al 5 jaar anticonceptiemiddel aan stadsduiven in het centrum. Volgens de gemeente en de begeleidende organisatie daalt de populatie daardoor jaarlijks met ongeveer 15%, meldt de Limburger. Op de Bongerd zou inmiddels minder dan de helft van het oorspronkelijke aantal duiven leven. Het doel is niet om de dieren te laten verdwijnen, maar om overlast te beperken. Een onderzoeker van de Universiteit Utrecht plaatst wel kanttekeningen. Volgens haar is nog weinig bekend over de lange termijn effecten op het gedrag en welzijn van duiven. Ze vindt dat ook oorzaken zoals zwerfafval en het voeren van vogels moeten worden aangepakt. Inwoners van Simpelveld kunnen woensdagavond meepraten over de toekomst van de gemeente. De ontwerp-omgevingsvisie Samen maken we morgen beschrijft hoe Simpelveld zich tot 2050 wil ontwikkelen op het gebied van onder meer wonen, verkeer, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. De inloopavond is van 7 tot 9 uur in het gemeentehuis aan de markt. Aanmelden is niet nodig. De ontwerpvisie ligt nog tot en met 21 augustus ter inzage. Belanghebbenden kunnen schriftelijk, digitaal of mondeling reageren. De gemeente Voerendaal heeft 34 wegen in het buitengebied afgesloten voor doorgaand verkeer. De maatregel geldt sinds 1 juli en moet sluipverkeer, afvaldumpingen en schade aan bermen en natuur tegengaan. Bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en recreanten zoals fietsers blijven wel welkom. Wie het verbod negeert, riskeert een boete van minimaal €130. Voor afvaldumping kan de boete oplopen vanaf €360. Op een aantal wegen ontbreken de nieuwe verkeersborden nog. De gemeente zegt die alsnog te plaatsen en vraagt weggebruikers de aangegeven omleidingen te volgen. Natuurbranden op de Brunsumer Heide moeten binnenkort sneller worden ontdekt met het camerasysteem Firewatch. Limburg en Noord-Rijn-Westfalen koppelen daarvoor hun detectiesystemen aan elkaar. De 360 graden camera's houden natuurgebieden continu in de gaten en analyseren beelden op mogelijke rookontwikkeling. Een medewerker in de Duitse meldkamer in Wesel controleert verdachte meldingen en waarschuwt zo nodig direct de brandweer. Ook de Mijnweg en de Maasduinen vallen onder het gezamenlijke netwerk. De Limburgse camera's worden momenteel geïnstalleerd. De samenwerking loopt tot eind 2029. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Parkstad droog en zonnig met enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind loopt de temperatuur op tot ongeveer 25 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag blijft het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer met zaterdag mogelijk 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ja, voor mij blijft het toch de zomerhit van 2026. Justin the Wild en Cheerio. En daar hadden we Black Box uit de jaren 80 in White on Time. Hey, ga eventjes naar rtvparkstad.nl. Klik eventjes op het WhatsApp-logotje. Ja, laat maar even weten. Zometeen komt hij eraan. Ik heb het over niemand minder dan Jip Henze. Ons nieuwe talent, 14 jaar. En hij doet eventjes vakantiewerk dan hier. Hij vervangt gewoon eventjes Maurice Kamelot met Broodje Mouw. Het enige lunchprogramma van RTV Parkstad. Zometeen komt hij eraan. Jip Henze. Maar eerst even deze. Amor van Helden. En Dwayne Harden. And You Don't Know Me.

Lekker is hij nog steeds. Amal van Helden samen met Dwayne Harden. En You Don't Know Me. Hey, time fly when you have fun, zeggen ze dan wel eens. Maar ja, die dinsdagmorgen die is wel heel snel omgevallen. Morgen ben ik weer dezelfde tijd. Zelfde zender uiteraard. Weer kreinen op je apparaat. Zometeen heel veel plezier met Jip Hensen. 14 jaar is hij het talent van RTV Parkzat op dit moment. En hij doet vakantiewerk. Hij vervangt eventjes Maurice Kamelon met Broodje Mouw. Hoi!

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barsten in heel
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens nieuwssite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt-het-vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Sky News meldt dat een Russisch marineschip voor de Britse kust een schietoefening heeft gehouden. De zender heeft deze informatie van het Britse ministerie van Defensie. Het Russische schip werd door de Britse marine gemonitord. Tijdens de oefening bevond het zich op zo'n 74 kilometer ten zuiden van de Engelse stad Plymouth. Gedurende de oefening, die een half uur duurde, lag het schip niet in de territoriale wateren van het Verenigd Koninkrijk. De Russen zouden het Britse marineschip voor de oefening op de hoogte hebben gesteld. In Gazastad is een gezin bestaande uit 6 mensen bij een Israëlische luchtaanval om het leven gekomen. Volgens Palestijnse gezondheidsautoriteiten gaat het om een vader, moeder en hun 4 kinderen. Bij de aanval werd het huis van het gezin geraakt, waarna er brand uitbrak. De aanval is door Israël bevestigd. Het land meldt dat het gericht was op een Hamas-strijder. Vorig jaar oktober sloten Israël en Hamas een staakt het vuren, maar sindsdien blijft Israël luchtaanvallen op Gaza uitvoeren. Het is bijna niet te bevatten, maar afgelopen nacht vroor het in Twente 0,1 graden... en dat was sinds 1971 niet meer voorgekomen. Volgens buienradar werd het op het KNMI-meetstation op de voormalige vliegbasis Twente min 0,1 graden aan de grond. Voor het eerst sinds het begin van de metingen vroor het in de hoogzomerperiode van 20 juli tot 21 augustus. Dit komt door de koelere wind uit noordelijke richting. Als het 's nachts dan opklaart, kan het behoorlijk afkoelen. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 18 tot 25.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
10: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt
10: altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedichthoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
13: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Pureblanche.nl. Vang mooie dromen op pureblanche.nl.

Welkom dus bij de lunch van RTW Parkstad zondag. Hij is nog eventjes op vakantie. Maar ik zorg nog altijd voor die muziekgarantie. De grappen, daar kan ik misschien niet aan toppen, maar wel aan zijn muziek. Och, ja, die staat gewoon weer klaar. John Parr zometeen. Ook Samber, zijn nieuwste homewrecker. Eerst dacht ik even zomersmuziek van Enrique Iglesias. Dit is The Beam, La Radio.

0: is RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.

Dinsdagmiddag muziek van John Parr, Sand, Amos, Vajag. En hoorde hier op Echt TV Parkstad. En wist je dat John Parr met dit nummer live bijna nooit hetzelfde zingt? Het past de tekst regelmatig een beetje aan om iemand of een goed doel in het zonnetje te zetten tijdens zijn optredens. En de titel Man in Motion, die er tussen haakjes ook bij staat, staat tenslotte voor doorzettingsvermogen. Dus voor Parr is het nummer veel meer geworden dan alleen die bekende soundtrack uit de jaren 80. Jorde John Parr hier op Echt TV Parkstad. Dus dinsdagmiddag, jippie, ik loos je door de werkdag heen. Met zometeen...

0: Jasper Parkstad en Angel. Zometeen nog veel meer muziek van Robbie Williams. Millennium komt eraan. En ook de nieuwste van Cameron Whitcomb. Kingdom Affair hoor je zometeen. Tot zo.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De gemeente Heerlen voert al 5 jaar anticonceptiemiddel aan stadsduiven in het centrum. Volgens de gemeente en de begeleidende organisatie daalt de populatie daardoor jaarlijks met ongeveer 15%, meldt de Limburger. Op de Bongert zou inmiddels minder dan de helft van het oorspronkelijke aantal duiven leven. Het doel is niet om de dieren te laten verdwijnen, maar om overlast te beperken. Een onderzoeker van de Universiteit Utrecht plaatst wel kanttekeningen. Volgens haar is nog weinig bekend over de lange termijn effecten op het gedrag en welzijn van duiven. Ze vindt dat ook oorzaken zoals zwerfafval en het voeren van vogels moeten worden aangepakt. Inwoners van Simpelveld kunnen woensdagavond meepraten over de toekomst van de gemeente. De ontwerp- en omgevingsvisie Samen maken we morgen beschrijft hoe Simpelveld zich tot 2050 wil ontwikkelen op het gebied van onder meer wonen, verkeer, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. De inloopavond is van 7 tot 9 uur in het gemeentehuis aan de markt. Aanmelden is niet nodig. De ontwerpvisie ligt nog tot en met 21 augustus ter inzage. Belanghebbenden kunnen schriftelijk, digitaal of mondeling reageren. De gemeente Voerendaal heeft 34 wegen in het buitengebied afgesloten voor doorgaand verkeer. De maatregel geldt sinds 1 juli en moet sluipverkeer, afvaldumpingen en schade aan bermen en natuur tegengaan. Bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en recreanten zoals fietsers blijven wel welkom. Wie het verbod negeert, riskeert een boete van minimaal €130. Voor afvaldumping kan de boete oplopen vanaf €360. Op een aantal wegen ontbreken de nieuwe verkeersborden nog. De gemeente zegt die alsnog te plaatsen en vraagt weggebruikers de aangegeven omleidingen te volgen. Natuurbranden op de Brunsumerheide moeten binnenkort sneller worden ontdekt met het camerasysteem Firewatch. Limburg en Noord-Rijn-Westfalen koppelen daarvoor hun detectiesystemen aan elkaar. De 360 graden camera's houden natuurgebieden continu in de gaten en analyseren beelden op mogelijke rookontwikkeling. Een medewerker in de Duitse meldkamer in Wesel controleert verdachte meldingen en waarschuwt zo nodig direct de brandweer. Ook de Mijnweg en de Maasduinen vallen onder het gezamenlijke netwerk. De Limburgse camera's worden momenteel geïnstalleerd. De samenwerking loopt tot eind 2029. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Parkstad droog en zonnig met enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind loopt de temperatuur op tot ongeveer 25 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag blijft het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer met zaterdag mogelijk 28 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
5: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
6: Yes, goedemiddag, Jip hier. Ik loods je door de werkdag heen met de allerlekste muziek. Dit is Robbie Williams, Millennium.

0: Robbie Williams en Millennium. Hoorde je op Echt TV Parkstad. Goedemiddag, jippie. Ja, en zometeen ga ik even vertellen wat er vandaag allemaal te kijken is op tv. Ik heb de tv-gids erbij gepakt. Ik heb een paar kijktipjes voor je. Dus dan weet je vanavond wat je moet kijken. En dan heb je een beetje iets om vooruit te kijken terwijl je aan het werk bent. Lekker toch?
1: Jouw hits, jouw nieuws. Echt TV Parkstad.
0: Eerst Cameron Whitcomb.

0: Hoorde hier bij RTV Parkstad. Goedemiddag, jippieig. Ja, en ik ben hier op de plek van Maurice Kammerlot. Hij is eventjes op vakantie, daarom neem ik het voor het over. En ik dacht, je bent misschien nu op werk, misschien ben je nu wel onderweg. Dat kan natuurlijk ook. Ja, en misschien ben je wel een verheugen wat je vanavond op tv kan kijken. Je weet alleen van niks. Dan ben ik de uitgewezen persoon voor je. Ik heb de tv-gids voor je, dus kijktips voor vandaag. Vanmiddag, vanavond bedoel ik, sorry. De tweede aflevering van een nieuw seizoen B&B voor Liefde. Om 8:55 gaat dat weer van start. En dan gaat het over Eline, die in Aruba woont. Die heeft nog een kinderwens. Daar gaan ze dus heen. En dan heb je ook nog vanavond om 7:55 op NPO 1 Woeste Grond. Ja, dat gaat natuurlijk over de familie Ottink op een boerderij. Kun je vanavond ook kijken, de tweede aflevering van. Om 5:00 startte ook de Tour de France weer. De enige individuele tijdrit is 26 kilometer lang en gaat vandaag van start. Dan nog films op Paramount Network om 8:00. Dan gaat er een film starten, Saving Private Ryan. En dan gaat een groep soldaten tijdens de Tweede Wereldoorlog achter vijandelijke linies op zoek naar soldaat Ryan. Met als doel hem veilig thuis te brengen. Interessant. En dan op NPO 2 nog een reportage van natuur in de Cariben. Natasha Gibbs die gaat daar in de wereld van de kroonslak duiken. En dat is in de Cariben. Kun je gewoon vanavond ook checken op NPO 2 om 10:50. Ja, dat is het. Nippon Thijs op Parkstad.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten. Mijn jas is er zwaar van.

0: E-Flarrock, wise up! Hier op RTV Parkstad. Zometeen een tijdmachine na nieuws van 1 uur.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelverde.nl.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Café Brakke zet de tijd op 1 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september... goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. Tijdens de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse zijn de eerste deelnemers al aangekomen. De eerste kwamen rond 9:30 binnen, maar een uur geleden konden zij zich pas laten registreren. De eerste was Ronald van Dort uit Ridderkerk. Ronald zit in een rolstoel en rijdt voor de 7e keer mee. De eerste etappe vandaag voerde de wandelaars door de Betuwe. Morgen wordt er richting Wijchen gelopen, donderdag naar Groesbeek en vrijdag via Kuik naar de Via Gladiola in Nijmegen. Volgens nieuwsite Axios proberen Qatar, Egypte, Pakistan en de regionale bemiddelaars een nieuw staakt het vuren van 10 dagen tussen de VS en Iran in het leven te roepen. Tijdens deze periode moeten de landen dan verder over een blijvend akkoord praten. De afgelopen dagen hebben de VS tank- en gevechtsvliegtuigen naar de regio gestuurd en ook het Israëlische leger zou zich voorbereiden. Anonieme bronnen zeggen dat Israël door de VS gevraagd is geen actie te ondernemen. Dit om een eventueel overleg niet te dwarsbomen. Van dinsdag 28 juli tot en met vrijdag 31 juli werkt ProRail aan het spoor en rijden er tussen Schiedam en Den Haag-Hollandspoor geen treinen. Er worden bussen ingezet en reizigers worden nu al gevraagd rekening met langere reistijden te houden. Tijdens deze 4 dagen wordt er op veel plekken langs het traject gewerkt. In de spoortunnel in Delft worden metingen gedaan en de tunnel bij Rijswijk heeft onderhoud nodig. Tot slot, bij Den Haag-Hollandspoor worden bij het emplacement afrondende werkzaamheden uitgevoerd. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het af.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Jip Hansen.
10: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
11: Inderdaad, echt vakwerk.
12: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
13: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minley Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minley Plaza to go.
14: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
15: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
14: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

0: You chill topic, I adore you. Honey, bij Echt TV Parkstad. Goedemiddag, 1 uur geweest. Fijn dat je erbij bent. Jippie. Op de plek van Maurice, hij is eventjes op vakantie. Daarom neem ik het de komende 2 weken nog voor me over. Ja, en het is zometeen tijd voor de tijdmachine. Dat gaat zo, Etra en Rad. Daar staan allemaal jaagdstallen op. En de jaagdstallen zijn verbonden met nummers die toen vandaag op nummer 1 stonden. Bijvoorbeeld gisteren hadden we bijvoorbeeld... We hebben bijvoorbeeld ook een keer gehad Bluff en Count the Crows. Holiday in Spain. Uit 2004 kwam dat nummer. Stond het rad op 2004. Dan gingen we dat nummer dus draaien. En zo gaat het dus zometeen ook gebeuren. Het rad gaat bepalen welk vrij plekje we zometeen gaan invullen. En welk liedje dat wordt waarmee we het vrij plekje mogen invullen.
1: Dat maakt ons gelukkig en blij.
0: Ja, dat klopt toch, hè? Weet je wat ons ook gelukkig en blij maakt? Ja... Het is 1 uur geweest. Dat betekent je zit op de helft van je werkdag. Nog eventjes en dan is de dinsdagmiddag alweer voorbij. Dit is Gloria Estefan en Get On Your Feet.

0: Wat is dat toch een heerlijke track. De nieuwste van Jonas Blue is samen met Malef, yo, The Edge of Desire.
1: Zomer op je radio.
0: Ja, exact. Goedemiddag, jippie. Ik zit de komende tijd op de plek van Maurice Kamelot. Ja, en we gaan nu ook uiteindelijk de tijdmachine doen. Ik draai een rad, er staan allemaal jaagtallen op. En die jaagtallen zijn verbonden aan nummers. Die nummers stonden in dat jaagtal vandaag op nummer 1. Dus als je precies terug gaat naar dat jaagtal, stond dat nummer vandaag op nummer 1. Ja, ik denk dat ik gewoon een grote swinger aan het rad ga geven. Komt-ie. 3, 2, 1. Ja. Oeh, net. Hij komt net uit op 2014. Ja, dat is niet zo heel lang geleden, 12 jaar geleden. En toen stond dit nummer op nummer 1. Anders Nielsen, Salsa Tequila, is de winnaar van de tijdmachine vandaag.

LF System en Afraid to Feel. Voor ook nog de tijdmachine. En wist je dat Afraid to Feel eigenlijk al in 2019 werd gemaakt? En LF System ging er pas een grote hit mee worden in 2022.

0: Justin Bieber. Sorry, hoorde je bij echte V-Parks dat. Zondagavond stond hij in een halftime show Everything Hallelujah te zingen. Deze was toch wat leuker geweest, hè? Echte V-Parks had goedemiddag. Zometeen Jennifer Lopez, ook Bon Jovi. Komt eraan.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
4: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: De gemeente Heerlen voert al 5 jaar anticonceptiemiddel aan stadsduiven in het centrum. Volgens de gemeente en de begeleidende organisatie daalt de populatie daardoor jaarlijks met ongeveer 15%, meldt de Limburger. Op de Bongert zou inmiddels minder dan de helft van het oorspronkelijke aantal duiven leven. Het doel is niet om de dieren te laten verdwijnen, maar om overlast te beperken. Een onderzoeker van de Universiteit Utrecht plaatst wel kanttekeningen. Volgens haar is nog weinig bekend over de lange termijn effecten op het gedrag en welzijn van duiven. Ze vindt dat ook oorzaken zoals zwerfafval en het voeren van vogels moeten worden aangepakt. Inwoners van Simpelveld kunnen woensdagavond meepraten over de toekomst van de gemeente. De ontwerp- en omgevingsvisie Samen maken we morgen beschrijft hoe Simpelveld zich tot 2050 wil ontwikkelen op het gebied van onder meer wonen, verkeer, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. De inloopavond is van 7 tot 9 uur in het gemeentehuis aan de markt. Aanmelden is niet nodig. De ontwerpvisie ligt nog tot en met 21 augustus ter inzage. Belanghebbenden kunnen schriftelijk, digitaal of mondeling reageren. De gemeente Voerendaal heeft 34 wegen in het buitengebied afgesloten voor doorgaand verkeer. De maatregel geldt sinds 1 juli en moet sluipverkeer, afvaldumpingen en schade aan bermen en natuur tegengaan. Bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en recreanten zoals fietsers blijven wel welkom. Wie het verbod negeert, riskeert een boete van minimaal €130. Voor afvaldumping kan de boete oplopen vanaf €360. Op een aantal wegen ontbreken de nieuwe verkeersborden nog. De gemeente zegt die alsnog te plaatsen en vraagt weggebruikers de aangegeven omleidingen te volgen. Natuurbranden op de Brunssumer Heide moeten binnenkort sneller worden ontdekt met het camerasysteem Firewatch. Limburg en Noord-Rijn-Westfalen koppelen daarvoor hun detectiesystemen aan elkaar. De 360 graden camera's houden natuurgebieden continu in de gaten en analyseren beelden op mogelijke rookontwikkeling. Een medewerker in de Duitse meldkamer in Wesel controleert verdachte meldingen en waarschuwt zo nodig direct de brandweer. Ook de Mijnweg en de Maasduinen vallen onder het gezamenlijke netwerk. De Limburgse camera's worden momenteel geïnstalleerd. De samenwerking loopt tot eind 2029. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Parkstad droog en zonnig met enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind loopt de temperatuur op tot ongeveer 25 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag blijft het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer met zaterdag mogelijk 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl. Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
2: Jippie, en wil je een muzikale boost aanvragen om jouw werk dat te overleven? Doe dat dan via de WhatsApp-functie op onze site. RTV Parkstad. Zometeen Bon Jovi na Jennifer Lopez.

Het is tijd voor nieuwe muziek op Parkstad. Ja, niet eens voor Somber. Hij heeft een nieuwe single uit, My Body Isn't Ready. En een 20-jarige singer-songwriter die de afgelopen tijd miljoenen streams heeft verzameld en binnen een jaar op de mainstage van Lowlands een pukkelpop staat. Die laat erin een heel persoonlijke kant van zichzelf zien, dat zegt hij zelf. Dit keer gaat het niet over liefde of een relatie, maar over onzeker zijn over je eigen lichaam en hoe je dat zelfvertrouwen kan beïnvloeden. Zo zegt hij in een interview. Op Instagram vertelt Somber ook dat hij zich liet inspireren door zijn eigen ervaringen. Hij hoopt dat mensen die zich herkennen in zijn gevoel, ja, dat die weten dat ze niet de enige zijn. Dit is de nieuwe single van Somber, My Body Isn't Ready. Hoor je hier op Echt TV Parkstad.

0: Nieuwe muziek van Sambar. Je hoorde My Body Isn't Ready hier op Echt TV Parkstad. En veel mensen zeggen, lijkt een beetje op Coldplay in de Zero's. Nou, lekker toch? Klinkt goed. En hoorde hier op Echt TV Parkstad. Jippie, geklootje door de werk toch heen. Met zometeen muziek van Chef Special na Chris Brown. Dit is Yeah.
1: Hey, it's Chris Brown.

Chris Brown en Yeah. Oh, die ik op echt weer park zat. En Chris Brown zegt dat hij Yeah naar eigen zeggen in ongeveer 15 minuten heeft geschreven. Hij wilde geen zwaar of ingewikkelde track maken, maar juist een nummer waar iedereen meteen vrolijk verwacht en lekker op kan bewegen. Dat is precies wat hij heeft gedaan, want zodra die eerste beats beginnen met bijna iedereen welk nummer eraan komt, je hoorde Yeah hier op echt TV Parkstad. Ja, zometeen Eric Kerkhoff, eerst Chef Special, dit is C'est La Vie. I've been

Tel Aviv hoorde je op de dinsdagmiddag. Ja, dankjewel voor luisteren. Dit was de lunchshow. Heel veel plezier bij Erik Kerkhoff. Zometeen Heiloos show door die laatste uurtjes van de werkdag heen. Met zometeen Tiffany, ook Alex Warren en Fever Dream komt eraan. Van mij nog Matt Wilder. Tot morgen. Dit is Wake My Stride.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Café Drakke zet de tijd op 2 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Kort geleden kwam hij ook al met een heffing van 25% op Braziliaanse import. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat vanaf dinsdag 22 september goederen uit illegale nederzettingen in door Israël bezette gebieden Nederland niet meer inkomen. Het handelsverbod was al bekend, maar er was nog geen ingangsdatum bepaald. Vorig jaar vroeg een meerderheid in de Tweede Kamer om een nationaal verbod. Het gaat niet alleen om import van goederen uit illegale nederzettingen, maar ook om handel en tussenhandel. Het verbod geldt ook voor Nederlandse bedrijven die in het buitenland gevestigd zijn. De Amerikaanse fastfoodketen Taco Bell kampt met een flinke bezoekersdaling. Volgens de Amerikaanse autoriteiten was de keten waar bijvoorbeeld taco's en nacho's genuttigd kunnen worden de oorzaak van een diarree-uitbraak in de VS. Na onderzoek liet de toezichthouder weten dat er van een vals positief sprake was. Toch lag het aantal bezoekers eind vorige week bijna 19% onder het dagelijks gemiddelde. In Spanje is vanwege extreme hitte en een verhoogd risico op bosbranden code oranje van kracht. In het zuidoosten van het land kan het de komende dagen 45 graden worden. Alleen aan zee is het koeler met 30 tot 35 graden. Door droogte en de wind is de kans op natuur- en bosbranden weer ruimschoots aanwezig. Spaanse meteorologen verwachten dat de hitte vanaf het weekend wat afneemt. Dit is echter van korte duur, want allerlei weermodellen voorspellen voor volgende week weer fors hogere temperaturen. En dan het weer bij ons. Droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ja, ik had een bulk niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemaakt worden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerle. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een heel weekend live naar de Formule 1? Scoor dan nu je geheel georganiseerde voetbal- of Formule 1-reis. Of je nu alleen met vrienden, je sportteam of vereniging gaat. Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
11: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Scoor nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele

Alex Warren op de radio. Lekkere muziek hier op RTV Parkstad. Jouw hit, jouw nieuws. Een fever dream, zo'n koortsdroom dat je wakker wordt en denkt... is me dat nou echt al overkomen? Goedemiddag.

Je hebt leuke liedjes, je hebt hele leuke liedjes. Dit is een heel erg leuk liedje. Martin Morero uit de Gooise Vrouwen. Ik heb begrepen dat ze weer bezig zijn met een nieuw seizoen. Dus daar zal dan ook wel weer een nieuwe hit bij horen. Mag je aannemen. 10:30 op de dinsdagmiddag. Park staat hier met deze.

Gabriel en Out of Reach, een tijdje geleden. Hey, het is trouwens vandaag op de kop af 5 jaar geleden dat duizenden mensen naar Theater Carré in Amsterdam kwamen om de laatste eer te bewijzen aan de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Mensen stonden uren in de rij te wachten. Ja, dat had hij toch ook wel verdiend. Ja, inderdaad. Een beetje een rare man, maar ja, dit, nee. Bah, even over terugdenken, zeg. Zometeen, 20 minuten non-stop in Brussel vrij. Nu hoor je Rise. Last Creed Frequencies.

0: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De gemeente Heerlen voert al 5 jaar anticonceptiemiddel aan stadsduiven in het centrum. Volgens de gemeente en de begeleidende organisatie daalt de populatie daardoor jaarlijks met ongeveer 15%, meldt de Limburger. Op de Bongert zou inmiddels minder dan de helft van het oorspronkelijke aantal duiven leven. Het doel is niet om de dieren te laten verdwijnen, maar om overlast te beperken. Een onderzoeker van de Universiteit Utrecht plaatst wel kanttekeningen. Volgens haar is nog weinig bekend over de lange termijn effecten op het gedrag en welzijn van duiven. Ze vindt dat ook oorzaken zoals zwerfafval en het voeren van vogels moeten worden aangepakt. Inwoners van Simpelveld kunnen woensdagavond meepraten over de toekomst van de gemeente. De ontwerp- en omgevingsvisie Samen maken we morgen beschrijft hoe Simpelveld zich tot 2050 wil ontwikkelen op het gebied van onder meer wonen, verkeer, natuur, duurzaamheid en voorzieningen. De inloopavond is van 7 tot 9 uur in het gemeentehuis aan de markt. Aanmelden is niet nodig. De ontwerpvisie ligt nog tot en met 21 augustus ter inzage. Belanghebbenden kunnen schriftelijk, digitaal of mondeling reageren. De gemeente Voerendaal heeft 34 wegen in het buitengebied afgesloten voor doorgaand verkeer. De maatregel geldt sinds 1 juli en moet sluipverkeer, afvaldumpingen en schade aan bermen en natuur tegengaan. Bestemmingsverkeer, landbouwverkeer en recreanten zoals fietsers blijven wel welkom. Wie het verbod negeert, riskeert een boete van minimaal €130. Voor afvaldumping kan de boete oplopen vanaf €360. Op een aantal wegen ontbreken de nieuwe verkeersborden nog. De gemeente zegt die alsnog te plaatsen en vraagt weggebruikers de aangegeven omleidingen te volgen. Natuurbranden op de Brunssumer Heide moeten binnenkort sneller worden ontdekt met het camerasysteem Firewatch. Limburg en Noord-Rijn-Westfalen koppelen daarvoor hun detectiesystemen aan elkaar. De 360 graden camera's houden natuurgebieden continu in de gaten en analyseren beelden op mogelijke rookontwikkeling. Een medewerker in de Duitse meldkamer in Wesel controleert verdachte meldingen en waarschuwt zo nodig direct de brandweer. Ook de Mijnweg en de Maasduinen vallen onder het gezamenlijke netwerk. De Limburgse camera's worden momenteel geïnstalleerd. De samenwerking loopt tot eind 2029. Dan nog het weer. Vandaag wordt het in Parkstad droog en zonnig met enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind loopt de temperatuur op tot ongeveer 25 graden. Vannacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag blijft het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer met zaterdag mogelijk 28 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: fijne single van Sven Verstegen, Likkepep en Blikkendag. Het was een hit van een paar jaar geleden. Het was een van de grote zomerhits. Dat kunnen we wel stellen. Het is dinsdag 21 juli. 20 minuten non-stop in Brussel vrij. Doen we trouwens in het volgende uur gewoon opnieuw. Ik heb nu nog eens...
1: Jouw hits, jouw nieuws. RTP Parkstad.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Nel. Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. In Kroatië heeft de politie een 25-jarige Nederlander gearresteerd nadat er in zijn appartement en auto een forse hoeveelheid drugs werd aangetroffen. Het gaat om ecstasypillen, ketamine, cocaïne, MDMA, wiet en LSD. De man wordt officieel beschuldigd van grootschalige drugshandel. De politie kreeg de verdachte in het vizier na een onderzoek van de recherche en de drugsbrigade. De totale straatwaarde wordt geschat op 97.500 tot 150.000 euro. De Zwitserse luchtvaartmaatschappij Swiss meldt dat 2 piloten die waarschijnlijk dronken waren eerder dit jaar vlak voor een vlucht uit dienst zijn gehaald. Bemanningsleden sloegen een paar uur voor de vlucht alarm. De desbetreffende piloten zaten toen nog in het hotel, maar werden direct vervangen door andere piloten. Sinds mei dit jaar heeft het tweetal niet meer in de cockpit plaatsgenomen. Volgens Swiss loopt het onderzoek nog. De luchtvaartmaatschappij neemt overtredingen en veiligheidsprincipes zeer serieus. De Oekraïense president Zelensky zegt dat bij Russische aanvallen in de Oekraïense steden Kherson en Zaporizhia zeker 3 doden zijn gevallen. Verschillende andere mensen raakten gewond. Volgens Zelensky heeft Rusland gebruik gemaakt van zweefbommen en drones. Op sociale media plaatste hij een foto van een brandend flatgebouw. Hij schrijft erbij: de Russen hebben een gewone flat aangevallen. Ook rond Odessa worden door Rusland aanvallen uitgevoerd. Daar raakten 2 mensen gewond. Volgens de Britse zakenkrant Financial Times is de Amerikaanse president Trump van plan om deze week nog nieuwe importheffingen in te voeren voor tientallen landen. Ook al hebben zijn adviseurs hem gezegd dat dat vanwege de economie niet verstandig is. De huidige 10% loopt komende vrijdag af. Gisteren zei Trump al met nieuwe tarieven van 50% te komen op verschillende producten uit Canada. Denk daarbij aan cement en wijn. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
5: En papa durft er niet in.
4: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
6: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

Gwen Stefani en Aiken en The Sweet Escape. Daarvoor hadden we nog Idly, Ronnie Flex en Frenna. Die elkaar gevonden hebben in populair, fijne single. Ook dat is zijn de hits van RTV Parks. Dat mis je nou iets? Laat me dat weten. Vind ik hartstikke leuk. Doe je via de website www.rtvparkstad.nl.

0: bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien? Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
0: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: 14-jarige Giondri uit Heerlen is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Verder geeft de politie geen details. De jongen was vermist sinds 8 juli. De politie maakte zijn foto 2 dagen geleden openbaar. Giondri werd voor het laatst gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Opvallend is dat Giondri na zijn vermissing mogelijk is gezien in een TikTok-video die is gemaakt tijdens het Kwakkoe-festival in Amsterdam. De politie bedankt voor het delen van het vermissingsbericht en het doorgeven van tips. Zorggroep Adelante uit Hoensbroek heeft vorig jaar een verlies geleden van €800.000. De omzet kwam uit op ruim 101 miljoen euro, 6 miljoen minder dan verwacht. Volgens het bestuursverslag ontstond vooral productieverlies door problemen bij de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier. Ook verliepen de registratie en facturering moeizaam. Adelante zegt inmiddels herstel te zien bij de revalidatiezorg. Voor dit jaar mikt de zorggroep op een winst van €1,1 miljoen. De restauratie van de poorttoren van kasteel Schaarsberg valt €83.000 duurder uit dan verwacht. Volgens de gemeente Landgraaf komt dat onder meer door onvolledige bouwtekeningen, vertraging, extra metselwerk en hogere lonen. Een extra krediet is niet nodig omdat de kosten binnen het totale beschikbare budget blijven. De restauratie moet uiterlijk 1 juli volgend jaar klaar zijn. Ondertussen zoekt de gemeente opnieuw een koper voor de kasteelruïne en de omliggende grond. Inwoners van Simpelveld en Bochels zijn overwegend tevreden over hun woonomgeving. In een gemeentelijke enquête krijgt Simpelveld een 8 en Bochels een 7,7. Toch voelt ongeveer een kwart zich soms onveilig, vaker dan 4 jaar geleden. Bewoners noemen daarbij vooral ongure types, verkeersoverlast en drugsoverlast. Ook hondenpoep en rommel blijven grote ergernissen. Slechts 21% is tevreden over de zichtbaarheid van politie en handhaving. Aan de enquête deden 321 inwoners mee. Dan nog het weer in Parkstad. Komende nacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag is het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer. Met zaterdag mogelijk 28 graden.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV.

Haar leven heeft flink op de kop gestaan. Eindelijk is alles weer min of meer goed voor Emma Hayes. Alles wordt beter, hoorde je. In 20 minuten non-stop en breuzelvrij. Wat de Damsel nog, Lily Wood en The Prick. En natuurlijk Talk To You. Dit is de middag van Parkstad. Met straks nog veel meer gezelligheid onderweg. Dus laat je radio stralen. Laat hem genieten met Parkstad keihard aan. Ik ben er morgen weer tussen 2 en 4 om je gewoon een beetje de middag door te helpen. Maar dan is het alweer woensdagmiddag, dus wat kan jou dan nog gebeuren? Church of the Poisoned Mind.

0: Kom binnen.
1: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pilke niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Ben jij er vanavond bij? Want kienen bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kienen, dat is gewoon leuk.
2: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
5: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Duitse functionarissen laten weten dat de man die verdacht wordt in het Noord-Duitse Stade 6 mensen te hebben doodgeschoten in de gevangenis zelfmoord heeft gepleegd. De man werd vanmorgen vroeg dood in zijn eenpersoonscel gevonden. Vorige maand opende hij het vuur bij een opvanglocatie voor kinderen en moeders. Bij deze aanslag verloren 6 medewerkers het leven. Later bleek dat er een conflict was ontstaan over de voogdij rond de 3 maanden oude dochter van de verdachte. Het kind en de moeder bleven ongedeerd. Een 23-jarige man uit het Groningse Oldambt is door de rechter tot 15 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het bedreigen van een aantal slagerijen. De verdachte wilde slagers bang maken omdat hij boos was over het dierenleed in de vleesindustrie. Hij dreigde in mails langs te komen om mensen dood te steken. Volgens de rechter is het niet bewezen dat de man een terroristisch motief had. De verdachte is verminderd toerekeningsvatbaar verklaard. Hij hoeft niet meer terug de cel in. In het Italiaanse Bologna zijn afgelopen nacht bij rellen 10 agenten gewond geraakt. De rellen braken uit nadat de politie zondag een 42-jarige Marokkaanse man had gearresteerd die bij zijn aanhouding kwam te overlijden. De politie werd opgeroepen omdat de man een auto zou hebben vernield en agressief was. Op beelden is te zien dat tijdens de aanhouding 2 agenten op hem zitten. De man roept om hulp en even later beweegt hij niet meer. Volgens de politiebond zijn er bij de rellen 50 tot 60 agenten gewond geraakt. Uit een rapport van de Verenigde Naties blijkt dat Afrika op dit moment het continent is met de meeste mensen die honger lijden. Het zou om 20% van de bevolking gaan, 309 miljoen mensen. Daarmee heeft Afrika Azië ingehaald. Dat continent staat nu op de tweede plaats met 292 miljoen hongerslachtoffers. De afgelopen jaren werden de Afrikaanse landen geplaagd door klimaatgerelateerde rampen en conflicten, waardoor de situatie voor de bevolking verslechterde. Het weer droog met een mix van wolken en zon. Bij een matige noordwestenwind is het 18 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: MKB Parkstad. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
1: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Richard

Mark Anthony. En I Need To Know bij Parkstad. Ook Maladief en Johannes Blue daarvoor. The Edge of Desire. Beetje zomerse muziek op de radio. Dat mag best in de zomer in Parkstad. De zomer waar je misschien nog even moet werken en dan pas op vakantie gaat. Of het kan zijn dat het de zomer is waar je gewoon moet werken. Ja, en tot je in het voor- of in het naseizoen gaat.

Just Stone en de Super Duper Love bij Barkzat. Waar zo meteen het tegeltje van de muur wordt afgehaald. En moet jij wel eens veel vergaderen op het werk? Nou, het leven heeft er ook iets mee te maken. En daar gaat zo meteen de spreuk van de dag over. Je hoort het na Sombré.

0: De man met de stem klinkt een beetje uit het verleden. Zo'n ouderwetse stem. Leuk. Sombre met Undressed. En op het tegeltje staat geschreven natuurlijk de spreuk van vandaag. Daar komt hij. Mijn leven is een vergaderreeks zonder notulen.
1: Het geluid van

0: Edgar en Ray Dalton. En don't worry about a thing. En misschien is dat wel een levensles. Er zijn natuurlijk mensen die zijn continu zorgen aan het maken over dingen die mogelijk kunnen gebeuren. En dan is natuurlijk de vraag, gebeuren ze wel? Dus, levenslesje van Madcam. Don't you worry about a thing. Zometeen Jos met het nieuws en het weer van Parkstad. En natuurlijk de 20 minuten hits, die komen eraan. Met Doton, Nelly Furtado, Bebe Rexha samen met Fateless. Maar ook R.E.M. Losing My Religion. Zometeen.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 20 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: 14-jarige Giondri uit Heerlen is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Verder geeft de politie geen details. De jongen was vermist sinds 8 juli. De politie maakte zijn foto 2 dagen geleden openbaar. Giondri werd voor het laatst gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Opvallend is dat Giondri na zijn vermissing mogelijk is gezien in een TikTok-video die is gemaakt tijdens het Kwakkoe-festival in Amsterdam. De politie bedankt voor het delen van het vermissingsbericht en het doorgeven van tips. Zorggroep Adelante uit Hoensbroek heeft vorig jaar een verlies geleden van €800.000. De omzet kwam uit op ruim €101 miljoen, 6 miljoen minder dan verwacht. Volgens het bestuursverslag ontstond vooral productieverlies door problemen bij de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier. Ook verliepen de registratie en facturering moeizaam. Adelante zegt inmiddels herstel te zien bij de revalidatiezorg. Voor dit jaar mikt de zorggroep op een winst van €1,1 miljoen. De restauratie van de poorttoren van kasteel Schaarsberg valt €83.000 duurder uit dan verwacht. Volgens de gemeente Landgraaf komt dat onder meer door onvolledige bouwtekeningen, vertraging, extra metselwerk en hogere lonen. Een extra krediet is niet nodig omdat de kosten binnen het totale beschikbare budget blijven. De restauratie moet uiterlijk 1 juli volgend jaar klaar zijn. Ondertussen zoekt de gemeente opnieuw een koper voor de kasteelruïne en de omliggende grond. Inwoners van Simpelveld en Bochels zijn overwegend tevreden over hun woonomgeving. In een gemeentelijke enquête krijgt Simpelveld een 8 en Bochels een 7,7. Toch voelt ongeveer een kwart zich soms onveilig, vaker dan 4 jaar geleden. Bewoners noemen daarbij vooral ongure types, verkeersoverlast en drugsoverlast. Ook hondenpoep en rommel blijven grote ergernissen. Slechts 21% is tevreden over de zichtbaarheid van politie en handhaving. Aan de enquête deden 321 inwoners mee. Dan nog het weer in Parkstad. Komende nacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag is het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer. Met zaterdag mogelijk 28 graden.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Dotan, op het einde van de 20 minuten hit. Nonstop en Breudeltje Vrij met Hungry. Nelly Furtado daarvoor, Bibi Rexha en ook R.E.M. Oftewel, dat waren dit in de 20 minuten hit. Nonstop en Breudeltje Vrij. Waar waren ze mee gaande in Kerkrade? Op de dag van vandaag, maar dan in het jaar 2023.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 21 juli in het jaar 2023 in Kerkrade. En omgeving van de zomerse evenementen plaats in aanloop van grotere festivals later in de zomer. Lokale organisaties en verenigingen gebruiken deze periode om optredens en activiteiten te organiseren voor inwoners, ook voor toeristen.

Christina and the Waves. And I'm walking on sunshine. Waar deel 1 wordt afgesloten, qua middenshow, opent zometeen deel 2 na 5 uur. En dat betekent ping op de radio. Met Stupid Girls. Maar vind je Morgan Wallen ook leuk met Love Somebody? Die komt er ook aan hoor, geen probleem. Maar eerst nog even hoekel. Tot zometeen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom. De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Ettenleur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 personen die bij deze zaak betrokken zouden zijn gearresteerd. 1 in Ettenleur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral auto's gebruikt die in Griekenland gestolen werden of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Een camera in het huis van de onlangs vermoorde Britse oud-politica Anne Widdecombe heeft de moord op beeld vastgelegd. Dat laten de aanklagers in de rechtbank in Londen weten. De 78-jarige vrouw werd 21 keer met een hamer op het hoofd geslagen. De verdachte werd niet lang na de aanslag gearresteerd en moest vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij is voor moord aangeklaagd. Widdecombe was een belangrijk lid van de partij van Nigel Farage, Reform UK. In Hongarije hebben aanklagers de dataservice en communicatiesystemen van Fidesz, de partij van oud-premier Viktor Orbán, in beslag genomen. Het gaat in dit onderzoek om mogelijke verduistering van geld in verband met het Nationaal Cultuurfonds. Wie de verdachten zijn, is onbekend. Orbáns opvolger, Peter Madjar, is wars van corruptie en heeft het land beloofd de onderste steen boven te krijgen en het systeem van corruptie te zuiveren. In het Overijsselse Kuinderen heeft de blusploeg van de brandweerkazerne een nieuw mobiel blusmiddel weten te ontwikkelen dat ingezet kan worden tegen grote natuurbranden. Het gaat om een 500 meter lange gekoppelde slang met sproeikoppen die een gebied van 30 meter breed nat kan maken. Het systeem dat binnen een kwartier gebruiksklaar is op het schietkamp in het Harde uitgeprobeerd. De zogenoemde natte stoplijn kan met de hand worden uitgelegd, waardoor brandweerwagens niet door natuurgebieden hoeven te rijden. Het weer vanavond bewolkt met vooral in het noorden kans op motregen. Verder blijft het droog. In de nacht wordt het 10 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
10: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
10: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
3: Dit is het begin van een nieuw uur.

Het is de zangeres die even goed kan zingen live dan dat ze dat doet op de opname. Pink en Stupid Girls, daarvoor Morgan Wallen met Love Somebody. En daarmee zijn we dus begonnen met de Middagshow deel 2. Moet je werken tot 5 uur. Het is al bijna 1:15.

Harry Styles rechtstreeks uit de Hebraden met American Girls. En jawel hoor, de spreuk van de dag. Een uur geleden hadden we al van de muur afgehaald. Het tegeltje staat er voor me. En het gaat over een vergaderreeks. Maar ja, met of zonder module. Je hoort het zometeen na Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac, The Big Love. Bij Parkstad, waar een tegeltje van de muur is gehaald. En we even kijken wat erop staat. Namelijk de spreuk van de dag is: mijn leven is een vergaderreeks zonder...

0: is op Bryan Adams met zijn gitaar. Can't Stop the Thing That We Started. Zometeen weet Jos wat er gebeurd is in Parkstad. Maar weet ook wat het weer gaat doen. Dus dat hoor je zo meteen. En natuurlijk de 20 minuten hit. Non-stop en breuzeltje vrij komen eraan. Met een zomerse Alvaro Solier. Die komt eraan. Ook Whitney Houston en Enrique Iglesias. Jesse en Eminem met Houdini. Zometeen.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Wil jij naar een sfeervolle voetbalwedstrijd in de Duitse Bundesliga? Of een

0: gaat, Morris Sportreizen brengt je met een luxe touringcar op pole position. Kleinschalig, persoonlijk en scherp geprijsd. Kijk snel op morris.nl. Dat is met dubbele R, dubbele Z.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Score nu je geheel verzorgde trip naar een voetbalwedstrijd in de Bundesliga met Morris Sportreizen. Kijk snel op morris.nl met dubbele R en dubbele Z.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Kom binnen!
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: 14-jarige Giondri uit Heerlen is in goede gezondheid aangetroffen. Dat meldt de politie. Verder geeft de politie geen details. De jongen was vermist sinds 8 juli. De politie maakte zijn foto 2 dagen geleden openbaar. Giondri werd voor het laatst gezien aan de Uiverstraat in Heerlen. Opvallend is dat Giondri na zijn vermissing mogelijk is gezien in een TikTok-video die is gemaakt tijdens het Kwakkoe-festival in Amsterdam. De politie bedankt voor het delen van het vermissingsbericht en het doorgeven van tips. Zorggroep Adelante uit Hoensbroek heeft vorig jaar een verlies geleden van €800.000. De omzet kwam uit op ruim €101 miljoen, 6 miljoen minder dan verwacht. Volgens het bestuursverslag ontstond vooral productieverlies door problemen bij de invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier. Ook verliepen de registratie en facturering moeizaam. Adelante zegt inmiddels herstel te zien bij de revalidatiezorg. Voor dit jaar mikt de zorggroep op een winst van €1,1 miljoen. De restauratie van de poorttoren van kasteel Schaarsberg valt €83.000 duurder uit dan verwacht. Volgens de gemeente Landgraaf komt dat onder meer door onvolledige bouwtekeningen, vertraging, extra metselwerk en hogere lonen. Een extra krediet is niet nodig omdat de kosten binnen het totale beschikbare budget blijven. De restauratie moet uiterlijk 1 juli volgend jaar klaar zijn. Ondertussen zoekt de gemeente opnieuw een koper voor de kasteelruïne en de omliggende grond. Inwoners van Simpelveld en Bochels zijn overwegend tevreden over hun woonomgeving. In een gemeentelijke enquête krijgt Simpelveld een 8 en Bochels een 7,7. Toch voelt ongeveer een kwart zich soms onveilig, vaker dan 4 jaar geleden. Bewoners noemen daarbij vooral ongure types, verkeersoverlast en drugsoverlast. Ook hondenpoep en rommel blijven grote ergernissen. Slechts 21% is tevreden over de zichtbaarheid van politie en handhaving. Aan de enquête deden 321 inwoners mee. Dan nog het weer in Parkstad. Komende nacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag is het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer. Met zaterdag mogelijk 28 graden.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Een zomerse Alvaro Soler. Ja, lekker zomers. Vrienden zit erop. Deel 1 en 2 van de middenshow. Dus morgen op de woensdag zijn we bij je terug met een splinternieuwe middenshow. Maak er een mooie dinsdag van.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. In delen van Spanje geldt code oranje vanwege extreme hitte en een groot risico op natuurbranden. In het zuidoosten kan de temperatuur deze week oplopen tot 45 graden. Door de aanhoudende hitte en de wind neemt de kans op snel uitbreidende bosbranden toe. De afgelopen tijd waren er in Spanje al verschillende grote natuurbranden. Er wordt al 6 dagen geprobeerd om de enorme branden ten noorden van Madrid te blussen, maar voorlopig krijgt de brandweer het vuur niet onder controle. De politie heeft servers van de porno-website Motherless in beslag genomen bij invallen in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Justitie gaat onderzoeken of op de website beelden van seksueel misbruik en kindermisbruik zijn verspreid of die waarop vrouwen worden gedrogeerd en daarna misbruikt. Ook wordt gekeken naar de rol van de website zelf en van de mensen die de beelden hebben geplaatst. Er is nog niemand aangehouden. Justitie zegt dat het gaat om een internationaal onderzoek. En vorige week heeft de koninklijke marechaussee iemand in het Brabantse Etten-Leur opgepakt die betrokken zou zijn bij mensensmokkel. Volgens Europol werden mensen afkomstig uit Syrië en Egypte van Griekenland naar Italië gebracht. In totaal zijn 7 betrokken personen opgepakt. 1 in Etten-Leur, 1 in Bulgarije en 5 personen in Griekenland. Bij de smokkel werden vooral in Griekenland gestolen auto's gebruikt of gehuurde auto's die nooit naar het verhuurbedrijf werden teruggebracht. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de 4 Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Het Wereldmuziekconcours brengt niet alleen topmuziek, maar ook volop gezelligheid naar Kerkrade. Zo blijkt uit een reportage op rtvparkstad.nl. Bezoekers genieten van volle terrassen, ontmoetingen in het stadspark en de internationale sfeer. Ook buiten de concertzalen zorgt het WMC voor verbroedering. Zo stelde kerkradenaar Max Ruiter zijn tuin beschikbaar voor een barbecue met fanfare Sint-Cecilia uit Put. Muzikanten spreken na een optreden over kippenvel en tranen van ontroering. Voor veel bezoekers is juist die combinatie van muziek en saamhorigheid de kracht van het WMC. Het pop-up speelhuis Sof aan de promenade in Heerlen is definitief gesloten. De ruimte achterin het voormalige Miss E-tampans bleek volgens de initiatiefnemster ongeschikt. Onder meer door hitte, stroomproblemen en het ontbreken van een toilet. Sof bood 2 ochtenden per week een rustige speelplek voor kinderen tot 4 jaar. De organisatie zoekt nu naar een definitieve, groene en prikkelarme locatie. Binnen speeltuin binnenste buiten voor in het pand blijft bestaan en is alleen wegens de zomervakantie tijdelijk dicht. De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Pastoor Schijnstraat in Eigelshoven. Omwonenden kregen het advies uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Rond 4:20 gaf de brandweer het sein brandmeester. Over mogelijke gewonden en de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand wordt onderzocht. Een 6 meter hoge klokkentoren verhuist van Klooster de Vrank in Heerlen naar begraafplaats Oostermaas in Maastricht. Zo meldt de Limburger. De toren met een protestantse en een katholieke klok werd ruim 20 jaar geleden geplaatst als doopklokkentoren, maar nauwelijks gebruikt. In Maastricht moeten de klokken straks bij ongeveer 60 begrafenissen per jaar luiden. De gemeente staat positief tegenover de verhuizing. De parochie zoekt nog naar geld en praktische hulp om de toren uit Heerlen te takelen. Dan nog het weer in Parkstad. Komende nacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag is het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer. Met zaterdag mogelijk 28 graden.
8: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerle. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
8: Ah!
7: Of zo?
8: Ik snap hier niks van.
7: Dan kun je het toch echt beter overlaten?

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
0: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. Het Trimbos Instituut doet onderzoek naar mensen die online medicijnen kopen zonder recept of toezicht van een arts. Deskundigen maken zich zorgen omdat verkeerd gebruik kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen. Vooral slaapmiddelen, pijnstillers en designerdrugs worden als zelfmedicatie gebruikt. Het onderzoek naar zowel levende als overleden mensen moet duidelijk maken waarom personen voor deze middelen kiezen en hoe zij beter naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop en is door bijna 45.000 deelnemers uitgelopen. Volgens de organisatie zijn er 44.956 wandelaars de finish gepasseerd. In totaal verschenen 805 deelnemers niet aan de start of vielen onderweg uit. Dat is een normaal aantal op de eerste dag, maar wel flink hoger dan vorig jaar. De Vierdaagse ging in alle vroegte van start met de traditionele Blauwe Dinsdag. Gisteren werd al bekend dat 1239 deelnemers hun startbewijs niet hadden opgehaald. En het nieuwe speelpark Spelen bij Belen in Rotterdam heeft vandaag op de openingsdag meteen al het maximale aantal bezoekers ontvangen. 1000 mensen hadden een kaartje geboekt voor het maar voor een deel geopende park. De speellocatie is gebouwd op het terrein van de vroegere vuilverbrandingsinstallatie in Rotterdam, van het nooit voltooide attractiepark Rivoli Rotterdam van ondernemer Henny van der Most. Dat werd na een faillissement overgenomen door ondernemer Wim Belen. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV.
4: Kom binnen!
5: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

mama dacht, als een mooie groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor.
2: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
4: Bij Taxicentrale

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Het Wereldmuziekconcours brengt niet alleen topmuziek, maar ook volop gezelligheid naar Kerkrade. Zo blijkt uit een reportage op rtvparkstad.nl. Bezoekers genieten van volle terrassen, ontmoetingen in het stadspark en de internationale sfeer. Ook buiten de concertzalen zorgt het WMC voor verbroedering. Zo stelde kerkradenaar Max Ruiter zijn tuin beschikbaar voor een barbecue met fanfare Sint Cecilia uit Put. Muzikanten spreken na hun optreden over kippenvel en tranen van ontroering. Voor veel bezoekers is juist die combinatie van muziek en saamhorigheid de kracht van het WMC. Het pop-up speelhuis Sof aan de promenade in Heerlen is definitief gesloten. De ruimte achterin het voormalige Miss Etampand bleek volgens de initiatiefnemster ongeschikt. Onder meer door hitte, stroomproblemen en het ontbreken van een toilet. Sof bood 2 ochtenden per week een rustige speelplek voor kinderen tot 4 jaar. De organisatie zoekt nu naar een definitieve, groene en prikkelarme locatie. Binnenspeeltuin binnenste buiten voor in het pand blijft bestaan en is alleen wegens de zomervakantie tijdelijk dicht. De brandweer is dinsdagmiddag uitgerukt voor een woningbrand aan de Pastoor Schijnstraat in Eigelshoven. Omwonenden kregen het advies uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Rond 4:40 gaf de brandweer zijn brandmeester. Over mogelijke gewonden en de omvang van de schade is nog niets bekend. Ook de oorzaak van de brand wordt onderzocht. Een 6 meter hoge klokkentoren verhuist van Klooster de Vrank in Heerlen naar begraafplaats Oostermaas in Maastricht. Zo meldt de Limburger. De toren met een protestantse en een katholieke klok werd ruim 20 jaar geleden geplaatst als doopklokkentoren, maar nauwelijks gebruikt. In Maastricht moeten de klokken straks bij ongeveer 60 begrafenissen per jaar luiden. De gemeente staat positief tegenover de verhuizing. De parochie zoekt nog naar geld en praktische hulp om de toren uit Heerlen te takelen. Dan nog het weer in Parkstad. Komende nacht koelt het af naar 11 tot 13 graden. Morgen is er meer bewolking en vallen vooral in de middag enkele lichte buien. Het wordt dan ongeveer 22 graden. Donderdag is het vrijwel droog. Vrijdag en zaterdag wordt het opnieuw zonniger en warmer. Met zaterdag mogelijk 28 graden.
0: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaarttunnel. Kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen. En boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. Die dodelijke verlammingsziekte bij eenden wordt door gifstoffen van een bacterie in het water veroorzaakt. Inwoners krijgen het advies om honden aan de lijn te houden, katten binnen te houden en dode vogels niet aan te raken. Langs het water staan inmiddels waarschuwingsborden. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het wetsvoorstel geldt ook voor onder meer sportaccommodaties, zwembaden en evenementen. De horecasector is kritisch en is bang voor negatieve gevolgen voor de branche. Spanje's grootste oppositiepartij wil het plan van de regering alleen steunen als er aparte rookzones komen en ook als de horeca niet te veel schade ondervindt. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op...
0: Zometeen op RTV Parkstad. Henk van Baaren.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
11: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
12: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Want het oog wil ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
14: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
15: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
14: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it.

0: werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat opgegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. Er is bij 2 dode watervogels in het Noord-Hollandse Wormerland een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep vastgesteld. De gemeente heeft de afgelopen dagen tientallen dode vogels gevonden en onderzoekt nu ook of botulisme een rol speelt. En Spanje wil roken op terrassen van cafés en restaurants verbieden. Ook e-sigaretten en andere nicotineproducten moeten onder dezelfde regels gaan vallen als gewone sigaretten. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Je zomer is RTV Park.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: Stad.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. Zo'n 100 boeren bespreken in Hardenberg de stikstofplannen van het kabinet en mogelijke acties. Volgens boerenorganisaties zijn de agrariërs bang voor de grote gevolgen van de nieuwe regels rond natuurgebieden. Het kabinet wil met zones rond kwetsbare natuur de stikstofuitstoot sterk verminderen en boeren vrezen hoge kosten zonder duidelijk verdienmodel. Actiegroep Agractie verwacht volgende week lokale en regionale protestacties. Het kabinet stelt 20 miljard euro beschikbaar voor ondersteuning. In India zijn voor de tweede dag op rij duizenden mensen de straat op gegaan uit protest tegen de regering van premier Narendra Modi. De zogenoemde kakkerlakkenbeweging van met name jonge Indiërs eist onder meer het vertrek van de minister van Onderwijs na problemen rond examens. Die hebben geleid tot meerdere zelfdodingen. Gisteren kwam het al tot botsingen met de politie. Maar de gesprekken tussen de regering en de actievoerders hebben vooralsnog niets opgeleverd. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg. De concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

En dat nog helemaal tot middernacht, waarvan het uurtje tussen 11 en 12 puur alleen rock classics zijn. Op ieder geval de juli classics. Komende twee weken, en dan hebben we het over deze week. En als ik het volgende week zeg, is het ook deze week, maar zo te zeggen. Rock in Your Radio, juli editie. Twee keer dezelfde muziek. En ja, ik heb ook een beetje vakantie nodig. Nou, daarvoor wel wat vakantiedeuntjes. En don't worry, ook wat nieuwe tracks natuurlijk. Niet zoveel, want de zomertijd is pruimetijd, om maar zo te zeggen. Camelot, al een tijdje niet gedraaid. This is The Haunting.

0: Parkstad.
1: Ja, inderdaad. Over nu trekt ze gesproken net de nieuwste single van Glory Hammer, Ultimate Sacrifice. Van welk album het is? Nou, dat ga ik voor jullie opzoeken. En hoor jullie misschien in deze uitzending nog. Tijd voor de Rocklight track van de week. Een hele goede ouwe. In de vorm van Lana Miles met Black Velvet.
0: De Rocklight track van de week.

0: na de Rocklight track van de week had ik toch weer een nieuw trekje. Nieuw trekje tussen aanhalingstekens. The Damn Truth. Die komen via Frontier Records met een heruitgave van het laatste album. Staan met bonusdingen op. Zoals ook deze Be Somebody en dan de live versie. En volgens mij is die gewoonweg bij iemand in huis opgenomen. Leuk clipje gefilmd. Want op Facebook zag dingetjes voorbij komen. En ik dacht van, hey, leuk gedaan. En zeker als je het resultaat achter Raaf ziet. Tijd voor Queensrÿche, tijd voor Delane. En Delane, dat is een track van It Ain't What It Seems. Nou, laat je verrassen.
1: Hello?
2: Hi, this is Jeff Tate reminding you to listen to Rock on Your Radio every Tuesday evening at RTV Parkstead from 2100 to midnight.

0: origineel was die van Bronski Beat. En Delaney deed hem net in de vorm van Small Town Boy. 9:30 geweest, tijd voor de Rabbi Debbie van de week. Ik dacht, weet je wat? Ik pak de komende 2 weken Gojira. Wat extra aandacht hier in het zuiden van Limburg.
1: This is the Rabbi Debbie of the week.

Stranded van Gojira uit Rabbi Dabbi van de Week. En daarna een nieuwe track. Ja, toch weer een nieuwe track van Flotsam en Jetsam. Harvesting the Hate. Gravedigger, die doen het altijd goed op de festivals. En zeker als ze deze track meestal als afsluitende track doen.

daar eens een keer een ander gedrag van de Damn Yankees. Van hun derde album, als ik het goed heb. Don't Tread on Me. Ik heb nog één track. En dan maken we ons op voor het volgende uur. Het uur van 10 uur op deze dinsdagavond. Wat wil ik nog meer zeggen eigenlijk? Oh ja. Dit vond ik toen een waanzinnige track toen hij uitkwam. Het eerste levensteken van David Lee Roth toen hij Van Halen verliet na 1984. Het kwam van het album Eat 'em and Smile. En dat was zo'n superbezetting met onder andere Steve Vai op gitaar en Matt en Greg Bissonette op drums en op bas. Yankee Rose.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Brakke zet de tijd op 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. Frankrijk verbiedt als eerste Europese land sociale media voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regels moeten vanaf september gaan gelden voor nieuwe accounts en vanaf volgend jaar voor alle bestaande accounts. De wet is bedoeld om minderjarigen beter te beschermen tegen de risico's van sociale netwerken. Ook wordt het verbod op mobiele telefoons op scholen uitgebreid naar alle middelbare scholieren, dus ook naar de bovenbouw. Maar scholen kunnen wel uitzonderingen opnemen in hun interne reglementen. De Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. En de Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn voert vanaf de komende maanden een alcoholverbod in op alle 5400 Duitse stations. Aanleiding is een reeks geweldsincidenten, waaronder een aanval op een kaartjescontroleur die vrijdag zwaar gewond raakte. Volgens het spoorbedrijf zorgen alcoholgebruik en geweld vaak voor onveiligheid op stations. Het verbod moet half oktober overal gaan gelden, maar over de handhaving bestaan nog vragen. Deutsche Bahn rekent daarbij wel op steun van de lokale overheden. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het...

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dicht toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Rockfabriek. Ubach Palenberg, de concertlocatie op rock- en popgebied in de regio.

0: Trink aus, wir müssen gehen. So hier das Album von der Maand von die Toten Hosen. Afgelopen weekend waren ze nog in het Müngersdorferstadion en Keulen. En het was een gigantisch feestje. Zeker als je bij elkaar telt, een goede 100.000 mensen. Ja, 100.000 mensen. We draaiden net van dat album, Trink aus, wir müssen gehen. Van het bonusalbum, Alles moet raus, om het zo te zeggen. En dat was The Message to Rudy. En kan je even achterhalen van wie dat zong al? Message to Rudy. Rudy, blader, blader, blader. Trouwens, dat staat ook nog Forever Young op met de zanger van Elfenvel. Ja, ook alweer grappig. Maar ja, dat is met Neville Staple van de Specials. Nou, dan weten we dat ook weer. Hey, tijd voor live track en dan tijd voor een iets andere Urgio Rockigheid.
1: Jutte boy! Dit is het van de Ladena! En iedereen op het Fire Station!

0: is de Euregio Rock Guide.
1: Dit is de Euregio Rock Gig Guide. En ja, er is natuurlijk festivaltijd, zoals ik al wekelijks zei. Maar dit komend weekend is het Bobfest. Bobfest met ja, toch wel een paar allemaal vette bands. De Jams, zeg maar de aftakking van Thunder Mother, die er vorig jaar stonden. Dan de Bastard Sons van Phil Campbell. Ja, Phil Campbell natuurlijk, nog niet zo lang geleden overleden. Nestor, die draaide ik net. Beyond the Black, Airborne en als afsluiter Judas Priest. Er zijn nog enkele tickets en die kun je vinden via www.bobfest.de. En dan word je weitergeleitet, om maar zo te zeggen. En mensen, voor de rest van de gigs wil ik jullie toch even verwijzen. Vanaf morgen vroeg een compleet geüpdate Euregio Rock Gig Guide via www.therockonline.nl/Euregio Rock Gig Guide. Of tik je gewoon in www.derongelijn.nl. En dan zoek je maar eventjes op Euregio Rock Gig Guide. Wij gaan verder met de muziek. En ik vind dit toch ook zo'n zomersplaatje. Dan Beard en de Homemade Sin. I love you, period. En die mooie live versie.
0: De Euregio Gig Guide wordt mede mogelijk gemaakt door de Rockfabriek in Übach-Palenberg.
2: Dit is
0: Dit is Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: Thank you very much.
1: Ja, ik heb me altijd afgevraagd waar gaat in godsnaam die tekst over. Maar in ieder geval, I love you, period. Is dat I love you, period, punt uit? Tot het einde van middag? Of ik ontvang je in een bepaalde periode? Nou, stuur me eventjes naar theo@rtvparkstad.nl. Uit de hele oude doos. Ik vond het een waanzinnig album. Ook het enige album was mij wat de band ooit heeft uitgebracht. Ik heb het over Saints and Sinners. Maar toen rond hoor je de intro. De start van dat album. Dat heet Frankenstein. En daarna de track Frankenstein zelf. Ik zou zeggen, geniet de komende 10 minuten van Saints and Sinners.

er nog 4, net 2 gaat, dus nog 2 te gaan. Scorpions sluit ons dit uur af met Holiday, want het is toch ook een beetje Holiday. En Kiel met een Patti Smith track. Because the night is up next.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Kom binnen.
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. In Venezuela zijn 3 mensen overleden na een besmetting met het Hanta-virus. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn er geen aanwijzingen dat het virus tussen mensen is overgedragen. Het is niet bekend om welke variant het nu gaat. Eerder dit jaar zorgde een uitbraak van de Andes-variant van het Hanta-virus op het cruiseschip Hondius wereldwijd voor onrust. 3 van de opvarenden zijn overleden. Begin deze maand verklaarde de Wereldgezondheidsorganisatie de Hanta-uitbraak op de Hondius als ingedampt. En de Amerikaanse president Trump dreigt het Iraanse ondergrondse nucleaire complex Pickaxe Mountain binnenkort aan te vallen. Volgens Trump richt de VS zich op alle locaties die Iran gebruikt voor nucleaire activiteiten en kunnen de nieuwe aanvallen nog zwaarder worden. De spanningen tussen beide landen lopen verder op na wederzijdse aanvallen in de regio. Ook buurlanden zoals Jordanië, Kuwait en Bahrein zijn betrokken geraakt bij het conflict door de raketaanvallen van Iran. Het weer, toenemende bewolking met vooral in het noorden kans op motregen. Vannacht wordt het 10 tot 15 graden bij weinig wind. Morgen krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Rock on your radio.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt.
12: Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
13: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lingo Car Wash keeps you moving.
10: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Rock on your radio is powered by www.therockonline.nl.

Het laatste uurtje van deze dinsdagavond. Zoals jullie weten, puur en alleen rock classics. We trappen af met AC/DC. For Those About The Rock. Dadelijk voor nog Cold As Ice. En eerst Nederlands product in de vorm van Diesel.

Ja, de tour werd gecanceld in verband met gezondheidsredenen van Dee Snyder. Tegenwoordig zingt Sebastian Bach bij Twisted Sister. Nou, eerlijk gezegd ben ik niet zo'n fan van die combinatie. Ondanks dat ik Sebastian Bach altijd vet vond solo. En natuurlijk ook bij Skid Row. Maar bij deze, zeker voor de festivals, een track die nog zo bij menig disjockey tijdens het festival naar buiten zal komen. We're not gonna take it.

Diana Volkes met Hocus Pocus, waar het heet voor de een van de oudste en ook een van de langste tracks. Silent Time en dan die mooie lange, lange live versie. Nog een goede kwartier, 20 minuutjes. En dan is het Roggen Radio voor deze dinsdagavond er ook op. Ik heb nog voor jullie Toto en ik heb nog voor jullie Def Leppard.

0: Dat er dus de Parkstad.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond is er in Nijmegen een schietincident geweest, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïense president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Afgelopen avond is er in Nijmegen iemand doodgeschoten, zo meldt de politie. In de Keizerstad worden 's avonds meerdere feesten gehouden als onderdeel van de Vierdaagse. Rond 10 uur werd er geschoten aan de Graafseweg en daarbij is volgens de politie een jonge man gewond geraakt. Het slachtoffer is in het ziekenhuis overleden. Agenten hebben de omgeving voor onderzoek afgezet. Er is nog niemand aangehouden. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is ook op zoek naar beelden. De Oekraïnse president Zelensky gaat legerchef Sirski ontslaan, zo meldt hij zelf op sociale media. Een reden voor het vertrek staat er niet bij. Sirski's positie stond onder druk na het ontslag van defensieminister Fedorov. Dat leidde tot dagenlange protesten onder de bevolking in Kiev. De demonstranten eisten ook het vertrek van de opperbevelhebber en riepen Sirski weg en Fedorov terug. De beide mannen zouden met elkaar overhoop liggen, maar daarover zijn geen mededelingen gedaan. De Amerikaanse president Trump verzet zich niet tegen de mogelijke uitlevering van Andrew en Tristan Tate aan het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt The Telegraph op basis van een reactie van het Witte Huis. De broers hadden daar wel op gehoopt. Ze werden in Florida aangehouden op verzoek van de Britse autoriteiten. Andrew Tate wordt onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel en seksuele uitbuiting. Wanneer de rechter beslist over hun uitlevering is nog niet bekend. En overdag wordt er in de Oostenrijkse stad Braunau am Inn een politiebureau geopend in het geboortehuis van Adolf Hitler. Met die nieuwe bestemming van het gebouw willen de autoriteiten voorkomen dat het pand een bedevaartsoord voor neonazi's blijft. Het huis werd na een lange juridische procedure onteigend en daarna grondig verbouwd. Deskundigen adviseerden eerder al om het pand een maatschappelijke functie te geven in plaats van het te slopen, zoals sommige mensen liever hadden gezien. Het weer wisselend bewolkt met vooral in de noordelijke helft kans op motregen bij 10 tot 15 graden en weinig wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook zon en 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.